0: maar doen voor zich. He is heading to the BMV now. So verbal.
1: Clear.